tal, hui forca, gussi studios muto, dan ondal mingul de la stivelle, Emil Karlsson ja Katarina Barruk, suanga, aimo.